0: ons regeer.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spinelles.
2: Liedere sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
2: Is wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

bloedmerk op die teerpad, waar daar voorheen een witstreep was. Denk julle of kan ooit weer die land van ons herbouw?

wordt het dak om te keer voor die rien. Die huisie kort belichten en hier en daar een steen.

Daar is het. Gert Zandberg. Die nummerkie het een besonderse betekenis. Nou, beskou maar vir oggend vir my asseblief. Ek is hier, maar ek was ook nie hier nie. En, maar het moet gedoen word, ne? Ja. En, het waar, ek het skrikkelijk fijn. En, het is bezig om my mal te maak. Nou toe. Medikasie het 'n verkeerde uitwerking op my, so ek moet dringend ander medikasie gaan kry.

0: hizo es iniki na jelebar kang kanit.
1: Vanaf postot bij zwak op, je die mooiste, mooiste zeer. Het is hij die tuin van Eden, direct aan ons gegeer.
2: Hallo jullie, mijn naam is Mabel Spanellis.
1: Lidere cityclub is, waar die wereld wil kom hal.
2: Ons doen het in stijl.
1: Als zwak op munt in veel stref, het my ziel met my verdwaal. Bij Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.
1: Ik weet van jou

0: sê, hier is Nandi Kutsie en jy luister na Kantoortyd met Philip. Elke weetsdag om 9:00.
1: Van Groot Radio, Internet Radio met style.

0: Ja, jy kan vanavond om 8:00 saam met my kuier by Klein Saterdag Joel. Ja, en dan kan jy ook versoeke instuur na my WhatsApp nommer toe. Dit is 072-527-3092. En dan deel ons daai lekker musiek.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
0: Ja, geniet jou dag verder op kantoor en ja man, morgenoggend 9:00 is ons weer terug en dan maak ons weer so. I need more of you.

fijn trein. En ons keier lekker hier op stasie Brandewijn. Met een lekker paar plekjes waar ons moet stop. Maar o Jan's oogjes bly die hele tijd om.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
1: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vas.

rok. Gezien vrouwen in de pakjes, diezelfde bok. Zij zoeken pikkie vroom vroom petrol trap. Zoeken pikkie zoen zoen loopt zij glad. Doen het voor volk en vaderland mijn maat.

0: Owen Susak, Lanka begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijnen ontskeel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check gou hierdie nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

Je derg mij als ik nog wel slaap. Ik zie je gaan gauw koffie maak. Ik hou van hoe die dag begin. Ik lag als jij jou toon als verf. En je grint het einde in die achteraf. Al wat ik wil je, je moet weer.

Dankie vir die saamluister en ons luister weer volgende woensdag na die vierige swartkop en ek hoop julle geniet die story net soos wat ek dit geniet om het vir julle voor te lees. Bly ingeskakel want om 8:00 is het natuurlijk Philip en dis klein saterdag Joel. Geniet het en bly warm. Van my Jolanda, tot ziens.

Ja, kom luister na Klein Saterdag Jol saam met my Flip Harding elke woensdag aand om 8 tot 10 op Gang Groot Radio, jou internet radio.

Ja, ek kan gerief praat nou so lekker en ja, ek weet Julian Rea Meiburg. Hulle het so nostalgies geraak oor Gene Rockwell as hy hard gesing het en natuurlik Jody Wayne met Patches.

Ja, tyd geword vir my om julle te groet. En ek gaan julle los met hierdie enetjie van Survivor, Eye of the Tiger. Lekker is en volgende week woensdag aand om 8 uur kuier ons weer lekker saam. Bye bye.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my kollega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike musiek en Bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

En het wens voor jou september op jouw vensterbank. Mag geluk en zin voor jouw leven raak. En het wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij mij bloeien.

Onder jouw lelies, altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

maar ik waardeer jou. Mijn Afrikaner boervrouw, ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer, meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

son. Na vreemde plekke toe van, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap, een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil van moegheid omkap. Ek wil my vrou gaan vashou langs die see. Ek het my alles gegee.